0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
8: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloks Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer info.

Well, that's a tour van on mod, daar rijd ik het mee. Ach jong, maak ik niet druk, ik zeg het tegen al jaren. Leven is te kort, en neem eens kent ik zeggen wat je denkt.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen.

0: Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstandemaas.nl.

rivier te zien en de rand van de Maas. Even lekker niks. Kieken naar de golven van buurt die je varen. Ik kom je best druk, ja.

0: thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.

0: digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DHB+.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
6: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
5: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
7: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
8: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheid.

0: regio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: Madrid.
1: Hello.
2: Hello.
3: Konnichiwa.
1: Hola, buenos días.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Heerlijk genieten.
8: Mmm, lekker.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 'middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkel.

Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.

0: Klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Gient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donny Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellite Horst. Alles voor in en om het

0: mannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

En een goeie middag, luisteraars. Het is alweer bijna 10 minuten over 9 op deze zondag de 14e juni van het jaar 2026. En 9 uur geweest, zoals we iedere week zeggen, betekent dat de wekkerradio weer de wei in mag. En er wordt in het begin wel door een noemelijke vijf gezongen. Die tweede, die zien er weer. Nou, die tweede is er vandaag weer Iene. Iene, samen met het telefoonteam maken we vandaag weer de wekkerradio. Was weer een niks gehad nog in een ATV-dag. Hij er nog Iene op planning staan. En samen met het telefoonteam mogen we weer deze aflevering van de wekkerradio maken tussen 9 en 12 uur.

Van achteraf uren. Wat zit er allemaal in deze aflevering deze zondag? De 1494ste alweer. Van achteraf uren. We hebben wat berichtjes in de derde urke. We hebben de bloemenketting. Daarvoor gaan we bellen met Heitakke. Hier op Kranenveld Flat. En Neve de Meertal, dus Corbee. En dan gaan we zuren wat hij er allemaal van vindt. Dat hij de rozen gekregen heeft die we van de week ook weer bij de familie van der Hulst hebben mogen halen. En in het tweede uur kregen we in ieder geval 14 letters vandaag ook weer door Maria de Eter ingeslingerd. En dan mogen we weer gaan puzzelen en maakten weer kans op een van de enveloppen die we nog hebben. Rond de klok van 9:30 in het eerste uur gaan we bellen met Kesseleik, met Thijs Seelen. En dan gaan we Thijs eens vragen of het klopt dat we in de tweede helft van deze week zo donderdag maar vredig soort of in ieder geval temperaturen van boven de 30 graden zouden gewoon krijgen. Het geeft van het ene is de uiterste en het andere. Ja. En dat gaan we zijn tijd volgen of dat allemaal geboren is, dat die temperaturen zo hoog op gaan lopen. Krijgen we in ieder geval meer zon en dat mogen we wel een beetje, want het is niet al te warm. Zeker als je de korte box aan wilt hebben. Goedemorgen tegen Maria. Ja, dat mag wel een kopje koffie. Helemaal goed, merk je. En zoals gewoonlijk moeten we tussen 9 en 10 bij de pinken zien. Want als we je bellen en dan stuurt privé of anoniem, zeg eerst even goedemorgen Wekker Radio. En mochten we het niet zien, ja nou ja, dan leg je er nog maar uit waarom je dat zag. In een andere tijd in de overblijf tussen 9 en 12 uur gewoon weer muziek voor jou draaien. Ik hoop dat er voor ieder wat wils bij zit. Voor de mensen die in Frankrijk zitten, zorg dat je in ieder geval de laatste urke luistert. Vooral voor de familie Vingerhoets. Completje weg tussen 11 en 12. En je merkte het vanmorgen, Elden Haan, die was een beetje onrustig in het begin vast. Maar ja, dat komt als je een liedje draait waarvan de zangers Roel en Johan eigenlijk van Hegelsum komen. Dus toen wordt in Haan een beetje onrustig. We begonnen met dubbel op, met de mooie een woord te zien. En we wensen iedereen een mooie zondagmiddag. Ik hoop dat je een beetje van het programma kunt genieten. En wij zien er tot 12 uur. En we gaan verder met Jannes. Dit is in de laatste nee. Dans tot de middag met mij. Mocht, maar het hoeft niet zo lang. Veel plezier, mijn doos.

Ja, helaas. De meneer hangt op. Helaas had je weer Goeiemorgen Wekradio willen huren. En ja, opnemen en niks zeggen, dat kan ook niet. Hè. Dus eerst gaan jullie wat zeggen en dan wil je wat zeggen. Helaas, pindakaas. Dit is de 9 minuut Jansen.

0: Goedendag, dit is de voicemail van 0648182. Spreek uw bericht in na de toon.
1: Goedemorgen, Wekkerradio. Dat hadden we willen huren, dus helaas schiet er gewoon een prijs naar de neus. Volgende keer beter en lang een fijne zondag en geniet van het weer. Hoi, hoi. Zo, en we draaiden als laatste. Even kijken. Huub Jansen is in de laatste. Nee, verliefd over de oren. Waar je de amigo's. Ik roef voor ons in hemel aan. En we hadden de meeste van Jannes. Dans tot de morgen met mij. En dit zijn de Golden Liedjes. En die hebben eind augustus hebben die jubileum.

Zo, en de golden liedjes zien dan aan de waterkant gaan zitten, want het wordt warm van de week. Eind augustus, 30 augustus, volgens mij, als ik het goed heb, hebben ze feest bij Boomshoe in Amerika, want toen bestonden ze 20 jaar. Maar dan komen ze van tevoren en dan gaan de Kerbio's even in de uitzending. En met de golden liedjes zijn we aangekomen aan ons zesde plekje. En dat is vandaag ook weer een cynisch momentje. Alles voor de liefde door de Black Fuse.

Zo, dat waren de Black Feus met Oostinisch Momentje. Alles voor die Liebe. En we gaan nog hier een draaien. En ondertussen ga ik met Thijs Seelen bellen. Maar we gaan nog hier eens even een bal drinken. Met de Wazelvoorters samen bij de Nederland.

geleden en nou al nostalgie. Café de Nijelind. Alles volgens een vast patroon. Jeer met een dikke sigaar aan de toeptafel en Griek achter een tap. Golfde eigenlijk niet te bestellen. Oglaas even astoerde tegen de aasbank voor Mier Assad. Riek kwam dan een schoon glaas bier brengen.

0: speciaal voor mij een gerecht klaargemaakt waarin ook wilde paddenstoel verwerkt worden. En toen ik aan haar vroeg waar ze dat recept vandaan had, zag ze dat eens ooit gelezen had in een misdaadroman. Mijn schoonmoeder gaat de komende winter voor de eerste keer op wintersportvakantie. En je zult het misschien niet willen geloven, maar die reis heb ik voor u geboekt en betaald. Ja, want op het reisbureau vroegen ze nog of ik soms een speciale vakantieplaats op het oer ga. Jawel, zag ik, als het kan, dan wel geer een plaats met lawinegevoer. En nou maar afwachten. Maar ja, ik gun mijn schoonmoeder die vakantie toch wel, want ze is afgelopen zomer duchtig ziek geweest. Uit de rode hond worden zo ziek van dat ze er zelfs voor bediend is geworden. Wou ze met alle geweld hebben dat ik s'nachts bij u bleef waken. Maar moeder, zag ik, dat je juist mij daarvoor uitzoekt, dat snap ik niet goed. Je hebt me toch nog nooit zo richtig kunnen liggen. Ja, dat weet ik wel, Huibert, zag ze. Maar rode hond is wel besmettelijk. Maar dat zorgt er toch niet genoeg met mijn schoonmoeder. Nee, want mijn Huibertina die zag al, Huibert, we moeten maar op alles voorbereid zijn. Ik zag, hoezo op alles? We erven toch maar de helft. Nee, dat bedoel ik niet, zag ze, maar verbeelden we dat het met mijn moeder de verkeerde kant doet giet. Wat doen we dan met u? Begraven of cremeren? Huibertina zag ik cremeren. Zeker is zeker.
1: Zo, zo'n huibertje toch, of als je schoonmoeder. En dat was weer een mapje met hem. En intussen hebben we met Thijs even alle gegevens doorgenomen. En hebben we aan de telefoon. Goedemorgen, Thijs.
2: Dag, Louis. Goedemorgen.
1: Want het was van de week weer een beetje de moeite voor de regen. En zeker met, als ik een beetje begreep wat de vooruitzichten zie.
2: Ja, toen het tegen Japan was in mei, toen hadden we die hittegolf eind mei. En toen zei ik, de regen ervoor, dat is goud waard. En ja, de regen deze maand, zeg maar de eerste helft van juni, is eigenlijk voor de komende hitteperiode volgende week ook goud waard. Want ja, die temperaturen gaan echt flink oplopen. Ook de laatste berekeningen zien net binnen. Ja, en dus is het toch verdonderdig, vredig en zwaterdig temperaturen van meer dan 30 graden. Dus dat zou wel eens de tweede hittegolf kunnen worden. Of ja, de tweede, tenminste hier van Midden-Limburg, in Hoorns. Op het KMI Weerson hebben we in mei dan net geen hittegolf gehad. Maar dat zit er dik in. En als we kijken naar deze week, naar de temperaturen, dan ja, was het binnen bibberen geblazen. Want afgelopen maandag wordt nog wel 23 graden. Maar dinsdag, woensdag, donderdag was het met 17 en 18 graden bekeken. En uit de wolking is er nog regelmatig regen gevallen. Als we kijken naar de regentotalen deze week, dan komen we op 18 mm in Milderen, 22 ook in Brokkesevors en Zwolge. Lottum 21, Meldersloot 20 in Hoors. Ja, de koploper deze week met bijna 30 mm. Meerterik 20, Zeerum ook 20 mm en Maasbree 18 mm. Ja, als we kijken naar de neerslagtotalen over de eerste helft van juni, dan zitten we toch, nu hebben we 10 nog niet binnen. Waarschijnlijk.
1: Ik denk dat de koploper wordt.
2: Ja, dat zal wel de koploper weer. Als we dat 20 mm bij optellen, dan zouden ze op 67 uitkomen. Maar goed, dat is een kantje boord overigens met de Hoors, want die zitten over de eerste helft van juni ook op zo'n 66 mm. Als we bedenken dat het normaal 68 mm is, dan hebben we toch al op die plaatsen Tiener en Hoors ongeveer de normale maansom bereikt. In Milderen deze maand tot dusver 52 mm, Zwolge 49, Brokkesevors 52, Lottum 63, Meldersloo 53, Meertrek 47 en dan hebben we nog Maasbree met 58 en Hekkensluiter is dan samen met Zwolge 49, maar aan Zeerum dan 50 mm.

0: En hoe ziet de wijk in de wijk waarin Jan Steeks aan zijn 90ste levensjaar ging beginnen? Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, dat is...
0: Komende donderdag is hij jarig.
1: Ja, maar ik zit even te denken of hij 90 jaar is, volgens mij.
0: Nee, hij wordt 89, heeft hij tegen mij verteld. En dus dit begint aan zijn 90ste levensjaar.
1: Ah, op zo'n manier.
0: Ja. Als je 89 werd, begint aan uw 90ste levensjaar.
1: Dat was een hele goede doordenker inderdaad.
0: Ja,
1: nee, ik had het ook genoteerd. Dus in 1937 is hij geboren. Dus inderdaad 89 jaar. Dat is komende donderdag. En dan, dan komen we toch richting dus 30 graden. Maar morgen is er nog niet zo wijd. Om het groot Hollands te zeggen. Nog niet zo wijd. Want dan hebben we temperaturen, denk ik, in de middag van net boven de 20 graden. Ik denk uiteindelijk zo'n 22 graden. Lucht is droog, matig brisje erbij. Dus dat betekent voor veel mensen toch aangenaam zomerweer. Dat geldt trouwens ook voor vandaag weer. Want ik denk dat het vandaag droog blijft. Rode stapelwolken en zon. Matige wind uit west tot noordwest. De lucht is al wat droger. En verder vanmiddag 19 à 20 graden. Vanavond gaat de windje flinke kracht afnemen. Het wordt zwak, maar het koelt wel vrij snel af. Ook bij de wedstrijd van Oranje tegen Japan. Wat dan om
0: 10 uur
1: gaat beginnen. In Dallas. En er zat een stuk warmer zin dan hier in Oost-Noord-Kille Holland. En de komende nacht, bij helder weer, dan koelt het af tot 8, 9 graden. Ja, morgen dus vrij zonnig weer met stapelwolken. Later wat sluibewolking gaat wel wat toenemen, maar doorvroet werd dus 22 graden. Iets minder wind dan we nu hebben. En dan dinsdag, dan verwacht ik toch wel tijdelijk nog een paar buien. Misschien met onweer. De lucht werd gelijk wat vochtiger. Dat is die overgang daar naartoe. Dan kan er dus een beetje regen vallen. Maar dan klaar dus flink op het dinsdag en dan kan het al 26 graden weer. Woensdag dan wordt het zonnig weer, zonnig zomerweer met temperaturen denk ik tot een graad of 28.
0: Oh.
1: En op de verjaardag, de 89ste verjaardag dus van Jan Steeks in Milderen, dan hebben we temperaturen van 30 graden. Het is overigens geen record, want op zijn verjaardag in 2002, en toen hadden we het WK waar Nederland volgens mij niet aan meedeed, is dat zo? 2002 was het niet in Zuid-Korea en Japan. Maar toen hadden we op 18 juni 2002 maar liefst 35 graden. Dat is nog altijd de warmste verjaardag van Jan Steeks op 18 juni. 30 graden dus komende donderdag bij veel zon. Maar het is dus wel dat de lucht behoorlijk vochtig gaat weren. Het werd echt breuerig warm. En dat geldt ook voor de vrijdag. Ik denk dat we vrijdag de hoogste temperaturen gaan halen met ver 34 graden. En een beetje de toestanden die we hebben bij het WK voetbal. En dan hebben we op in het komende weekend nog temperaturen op een zaterdag rondje 30 graden. Nou, zonnig zal er wel wat afkullen. Maar het blijft breuerig warm, echt vochtig. Nachttemperaturen ook, maar nog lang boven de 20 graden. En er is dus wel een toenemende kans, denk vrijdag, zaterdag en nog zonnig op enkele, toch wel fikse onweersbuien. En dat is net alleen een aandachtspunt voor alle buitenevenementen hier in Limburg, maar natuurlijk ook voor Pinkpop in Zuid-Limburg, hè, voor de mensen die daar naartoe gaan.
0: Oh, dat is volgend weekend?
1: Heb ik dat nog ergens gelezen? Ik dacht het wel, Dat is tegenwoordig niet meer met Pinkster, hè? Want,
0: nee.
1: Dat is...
0: En dan is ook volgens mij...
1: We hebben het snel opgezocht, het is inderdaad komend weekend.
0: En dat is ook komend weekend, is ook in IJsselstein dat groot popfestival. Wordt een beetje de stevige... Jera Onea, dat is ook komend weekend. Dus die hebben dan ook opletten met...
1: Ja, zeker, want dat kan echt fikse onweers bij je weer. Dus het lucht is heel erg vochtig. Ik denk dat we ook, Louis, gaan krijgen... Kijk, we kennen dus de windkracht, de zonkracht. Dus de zonkracht is sterker, want langs de hittekracht. En ik ben dus benieuwd waar we dan op uitkomen. Ik ben niet veel wind en 35 graden op vredig. Hele hoge luchtvochtigheid. Ik denk toch wel hittekracht 8, 9 of zo.
0: Ik denk dat we krijgen ook nog steenkracht. Of een hagelstien die we gaan krijgen.
1: Ja.
0: Als die maar wegblijven, die dikke stien, dan voor de rest vind ik het wel goed. Maar,
1: Ik ben toch benieuwd wat die hittekracht, hoe dat... wordt geaccepteerd in de weerberichten en de berichten in het algemeen. Want Ja, het, ja, dan moet er sowieso al het

0: Hè. Dus ja. Dat zal toch wel temperaturen boven de 30 graden zien. Maar ja, ze zijn zetkracht 2, ja. Ja, wat is dat dan?
1: Ja, ja, dat bedoel ik. Dat is, dan moeten we nog eerst echo lezen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Oké. Okay. We gaan het afwachten, Thijs, wat er van de week komt. In ieder geval, het wordt langzaam beter weer qua temperaturen. En misschien net iets te veel de tweede helft van de week. En het weer dus goed in de gaten houden. Wat het vriendelijk soort dat ik zondag je door.
0: Ja, en het werd echt zweten geblazen. En met het WK voetbal, ja, gaan we dat dus helemaal inleven.
1: Zo is dat.
0: Nederland zelf al een komende volgende week zondag in de vroege ochtend.
1: Volgens mij zaterdag of zondag moeten die, ja. Dus voetbal is al om 7 uur Nederlandse tijd.
0: Oh ja, dus dat is, ja.
1: Maar ja,
0: vanavond de temperatuur nogal dik boven de 20 graden.
1: Ja, ja, maar vanavond zitten ze in een airco-stadion, hè?
0: Ja, ja, nee, ik bedoel hier bij ons.
1: Oh ja, dat zal wel, ja.
0: Volgende week zondag, op de langste dag, wordt er gevoetbald binnen om 6 uur. En dat is in het mooie Mexico.
1: Oké. Okay. We zullen het zien en dan weten we ook of we wel een beetje positiever mogen zien, of niet. Deze fijne zondag.
0: En tot volgende week.
1: Hoi,
0: de langste dag en vaderdag.
1: Ja, hoi, klopt, allemaal. En Pinkpop.

0: Hallo?
1: Ja, helaas. Goedemorgen, Wekkerradio, hebben we willen huren.
0: Goedemorgen, Wekkerradio.
1: Ja, maar dat is nou dat je jouw stem gehuurd hebt. Hey. Dat kunnen we niet goedkeuren.
0: Jammer.
1: En we gebaren al nummer 3 in de

0: Nee, volgens mij willen de mensen van de Meijergen niet.
1: Och god, ja, dat is jammer.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dan bel je goede dag en ik heb nog zonnig tot
0: de. Heel mooi. En de volgende keer misschien.
1: Joejoe, oké, okay, dank je.
0: Fijne zondag, waar?
1: Zelfde, hangen.
0: Ja, dan gaan we gewoon muziek draaien. Dit is een eentje van Helene Fischer.

0: Goedemorgen, Wekker Radio.
1: Ja, dat is nummer 4 en die doet het goed. Goedemorgen, Wekker Radio. En wie hebben we aan de lijn?
0: Oh, Mieke Gommans.
1: Mieke? Nikki?
0: Mieke.
1: Mieke Gommans, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou, maar je hebt geen 2 prijsjes van ons gewonnen, Mieke. En dat is een bon voor een pilske, borreltje of fris. En een bon voor alles voor in en het hoes aan de A73. En dan werd de G wel...
0: Oh, geweldig.
1: Dus die 2 bonnen krijg je van ons.
0: Oh, dankjewel.
1: Ja, je werd nummer 4 in de rij. 3 gingen erover die op een of andere manier of niet opnomen of ophongen. Of hallo, zei je in plaats van Goeiemergen Wekker Radio.
0: Ja, dat klopt. Dat had ik gehoord.
1: Oké. Okay. Blijf straks even hangen, dan schrijven we adresgegevens op en dadelijk weer puzzelen.
0: Ja, zeker.
1: Oké, okay. Blijf even hangen, wa?
0: Ja, dat is goed.

Zo, en dit waren Marleen Rutte met Mogen het voor altijd zomer zien. En dat krijgen we komende week in ieder geval. En komen volgende week zondag begint officieel de zomer op de 21ste. En ook de langste dag trouwens. Helene Fischer met Heute Nacht, de Nijste van Uur. En Yves Berendsen, Droom jij over mij vannacht. En tussendoor gingen we bellen. En we hadden net Mieke Gommans uit Kronenberg was, kwam ze even af. Hij was aan de telefoon. En zij nog nooit wat gewonnen dus. Blijf voorhalen mensen. En de prijzen die Mieke gewonnen heeft, zien vandaag van... Slijterij en drankenhandel Wijs en Interchalet uit Hoorst. Allebei dank ervoor. En met dat zillertaler, die ga ik erin maken, dit ook geval. 40%.

0: met Louis Vullings en Veronique Klaassen.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges

aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer: vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Dagverse asperges. En als u wilt, gratis geschild. Vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.

0: Zo, en dit was Bram Bongers nog een keer. De ideale schoonzoon. Loet de bal, daar komt hij. En hij verovert ook een beetje de Nederland inmiddels met zijn liedje. Ja, we gaan door. En dan hebben we 14 letters. Maria, die zit er al gans klaar voor. Die doet Veronique vervangen. En die kan dat keigoed. Dus ik zou zeggen, gooi de 14 letters met de eteren.
1: Ja, kunnen we beginnen?
0: Ja, ja. Doe het maar.
1: Bij deze, daar komen ze. Twee keer de D van Dirk. Twee keer de D van Dirk. Eén keer de G van Gerard. Eén keer de G van Gerard. Eén keer de H van Hendrik. Eén keer de H van Hendrik. Twee keer de N van Nico. Twee keer de N van Nico. Eén keer de W van Willem. Eén keer de W van Willem. En één keer de R van Rudolf. Eén keer de R van Rudolf. En dan komen we bij de kleinkast, bij de dierentuin, zou je Veronique zeggen.
0: Ja.
1: Eén keer de U van een ul. Eén keer de U van een ul. Drie keer de E van een ezel. Drie keer de E van een ezel. En twee keer de O van een olifant. Twee keer de O van een olifant. En nou ga ik ze nog een keer herhalen, geloof ik, dat het duidelijk is voor iedereen. Twee keer de D van Dirk. Eén keer de G van Gerardus. Eén keer de H van Hendrik. Twee keer de N van Nico. Eén keer de W van Willem. En één keer de R van Rudolf. En dan komen de klinkers nog een keer. Eén keer de U van een ul. Drie keer de E van een ezel. En twee keer een O van een olifant. En dat waren ze.
0: Oké, okay, en dat bij elkaar is het woord gevangen het en door de bellen naar de Wekkerradio Omroep Horst en de Maas op 077-398-7742. Op 077-398-7742. En Sandra zit er al klaar voor. En je kunt ook e-mailen en dan komt dat bij Trusterijk. En dat is op Wekkerradio, appenstaartje, omroephorstandemaas.nl. En dan in opdrachtregelgeer het woord en o-telefoonnummer wel goed schrijven. Maar als je fout geschreven hebt, dan gooi je het rood. Dus

0: in opdrachtregel bij wekkerradio@omroephorstandemaas.nl. En dan door moet je dat neerzetten in opdrachtregel van de mail.
1: Heb je nog een aanwijzing, maar volgens mij hoeft dat bijna onder meer.
0: Nou, een heel actueel woord, want
1: het was van de week
0: kwam het in het nieuws. En willen ze dit oplossen, zullen we wat meer belasting moeten gaan betalen.
1: Hoogstwaarschijnlijk wel, ja.
0: Dus, maar gaan we niet doen. We gaan gewoon muziek draaien van de trekzak.
1: Precies.
0: En ging je al naar de telefoon?
1: Ik ga naar de telefoon.
0: Mooi meisje, dankjewel.
1: Ja, gedaan.
0: En dit is de trekzak met het prachtige liedje Zing Maar. Als ode aan Mirjam Roodbeen.

Zo, een van de vele mooie liedjes die Connie van den Bos gemaakt heeft. En Roosje, maar Roosje, daarvoor jou die Pavaya, wo bist du, amore? En Treksek, die zongen, zing maar! En inmiddels is het alweer na 23 minuten over 10 geworden. En dit is Sintaya Marij met Weekend. En zij vieren komende herfst 40-jarig jubileum.

Zo, en bijna 2 minuten over 11:30 was dit, waren dit. Suzanne Freek met Halverwege, bij Rob en Janneke. Auf der Vogelwiese en Thijs en Marij met Weekend. Allemaal duo's, ook toevallig. Je kunt nog 8 minuten bellen en dan sluiten we de lijnen weer. Dit zijn die Powerboom met die sexy apothekerin.

Zo, Gielendaal. Dit was een andere Viva Hollandia. Zijn ik eigenlijk in de Lisha staan. Want dit was de Viva Hollandia van het WK 2010. Beetje Zuid-Afrikaans-achtig gemaakt door Walter Kroes. Maar ik kan, en ik hoop dat we volgende week ook weer een oranje liedje kunnen draaien. Als het goed gaat vanavond. Francine Jordi vraagt in Abend 20 uur en de powerboomen met die sexy apothekerin. En inmiddels 20 voor 11 geweest. De dames komen weer hier aan tafel zitten. En er gaat dadelijk mensen hier en iemand koffie halen. En voor de rest gaan we dadelijk eens kijken wie er een envelop wint. Maar mensen, kinderen, die gaan eerst nog even volle galop.

0: En dit was Melissa Nassenweng met Hoi met mij. En mensen, kinderen, die waren in volle galop. En Oos-Marie is ook in volle galop, want die begint in een emmer te reukelen. En er zitten 167 goede bellers zitten erin. Dus dan gaan we eens kijken wie we aan de telefoon gaan krijgen. Of ze in ieder geval opnemen. Dat is al best belangrijk. Je hoort dat er wordt gedrukt. Zo, knopje indrukken. En dan gaan we eens kijken of je overheert. Hey, daar komt ja.
1: Hallo, het is met Truus. Ik ben even niet thuis.
0: Ja, hallo Truus. Als je even niet thuis bent, hoe kun je dan aan mij doen aan het spelletje bingogram? Want we hebben pas de telefoonnummers opgenomen. Heb je geen pech? We gaan gewoon een ander bellen. Fijne zondag. Hoi je wat? Zo. Hebben we er even ingesproken. Helaas Truus, we gaan naar de volgende toe. Of Truus was aan de telefoon, dat kan natuurlijk ook. Ja, rond 10 voor 11 moeten niet bellen. Want dan weten we kunnen bellen. Ja, die ging erover. Ja, die van net ging ook over me.
1: Met Ellie Vervoort.
0: Dag Ellie Vervoort, met Louis van de Wekker Radio.
1: Hallo.
0: Heb je geen geluk dat Truus treffen heeft, hoor?
1: Ja.
0: Ja, daardoor zit je aan de beurt.
1: Oké. Okay.
0: En wat vervoort hij Ellie vandaag?
1: Ik hij wegenonderhoud.
0: Dat had je helemaal goed. Dat woord zoekte no. Wie. Er waren er ook, er waren er misschien maar ook die er een ander woord van maakten. Ja, dat kan misschien wel. Maar ja, Wekkerradio is leidend. Wat voor woord wil je hebben? Dus wij bepalen dat. En wie had je, ja. Wie had je wegenonderhoud? En door mij moet je een envelop kiezen, Ellie.
1: Nou. En? Ik doe eens pakken.
0: Zeg eens, heb je al dukker wat gewonnen?
1: Nummer 5 zit in er nog in.
0: Helaas is het er volgens mij vorige week goed gegaan.
1: Oh. Nou, wat volgt op 5, 6?
0: Meestal wel, hè? Meestal wel. 5 volgt 6. En dit zit er nog, hè?
1: Nou, dan pak me dit maar.
0: Tenminste, bij mijn schoolgeld zit 5, zit 6 achter 5.
1: Ja, dat is niet veranderd in een 5.
0: Nee, wat? En al dukken wordt gewonnen?
1: Ja. Toevallig.
0: Toevallig.
1: Dat is al een jaar geleden.
0: Een jaar geleden, oké.
1: Okay. Ja, anderhalf.
0: Oké. Okay. Geen wind van ons. En ik hoop dat je een beetje standvastig ziet dat gevaar zo bij bien staat. Want ja, en je hoeft niet zelf te gebruiken. Je kunt ook iemand anders cadeau doen. Geen wind en cadeaubon voor 2 personen. Entree voor het huis op de kop.
1: Ik ga je al zo gevoel.
0: De Wando dus in een mysterieuze wereld. En je krijgt...
1: Ja, daar wil de kleindochter zo gaan met mee heen.
0: Oh, kijk eens. Dan kunnen we er samen, naartoe.
1: Ja.
0: En je krijgt een bon nog voor een tientje, waar je wat decoraties voor in huis kunt halen bij Marleen Heer in de Kerkstraat.
1: Oké, ook leuk.
0: Die 2 prijzen krijg je van ons.
1: Ja, fijn.
0: Oké. Okay. Blijf draag even de telefoon hangen, schrijven we adresgegevens op en de wensen over de rest nog een hele mooie zondag.
1: Ja, voor jullie ook een fijne dag nog.
0: Dankjewel, hè.
1: Hoi.
0: En het woord was vandaag dus wegenonderhoud. En dit is het radio-ensemble, Niel en Alde, Winnie.

Zo, en door met de radioensemble waren we echt in al de doers gedoken. En zij zongen Winnie Winnie. En dit is dus een Appie Heijen uit de Meldersen met de Appie's Tractor Polka. Daar maken we dit jurkje mee voor. Maar net voordat we gezegd hebben dat de prijzen die Ellie van Voort net gewonnen heeft, dat die vandaag gesponsord zijn door Mind Mystery uit Horst. Dankjewel daarvoor, Petra Siebers. En Huisje Boompje Feestje, ook hier uit Horst. Dankjewel daarvoor, Marleen. We zien eigenlijk terug aan de andere kant van 11 uur met na de eerste plaat de bloemenketting met Hai Takke, heer uit Horst. Hij woont in Horst, kunnen we oorspronkelijk uit de Meertrek. En nog wat berichtjes en nog een deel muziek.

0: De Wekkerradio wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Hulst, Rozenkwekerijen, Meterik en Joma Rent, verhuur van koe, vries en slaapwagens, Horst.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt

0: gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. Twee Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Zo, inmiddels alweer bijna 7 minuten over 11 geworden op deze zondag de 14e juni alweer van dit jaar 2026. In het derde uurke van de Wekker Radio op deze zondag dus. En dan begonnen we deze keer met de Beach Boys, Sloop John B. Gaan we nog doen? Nou, direct hebben we een gesprekje met Hai Takke, heer Uithorst, die woont op de Kranenstraat. Daar gaan we een gesprekje over hebben, want ik kreeg vorige week Roze Aggebooien van de familie van der Hulst. We gaan nog wat berichtjes doen, hebben we ook nog activiteiten die er vandaag zien. En al die tijd in over is, die vullen we nog op met hopelijk voor iedereen wat wils wat de muziek betreft. Nou zeg ik, goeiemorgen, hi.
1: Goeiemorgen, Louis.
0: Ja, zeg, vorige week had je weer Huub Heiligers aan de telefoon en in de onderdeel Bloemenketting. En op een gegeven moment vertelde Deen dat gij, Hai Takke, de klos wordt vandaag, dat gij Roze verdiende. En dan had ik begrepen dat gij het op dat moment niet gehuurd hebt.
1: Nee, ik heb het toen niet gehuurd. Maar in ieder geval, ik wil Huub er ook heel veel bedanken dat hij dat in de gaten heeft gehad, dat hij dan mee toe mocht.
0: Ja, en hoe is hij erachter gekomen zondag?
1: Mijn broer belde op en die feliciteerde mij. Ik zei, ik ben een jeugd. En toen zag hij dat ik dus de roze gekregen had.
0: Ja, en hij had reacties gehad van de week dat gij de roze ontvangen hebt?
1: Heel veel. Daar staat er dan toch van te kijken, ja, dat we dat toch weten en zo ook feliciteren bij mij. Ja.
0: Gij ziet iemand die oorspronkelijk komt uit de Meertrek. Je zit vroeger bij de voetbalclub geweest, je zit bij de carnavalsvereniging op de Meertrek geweest, je zit nou bij het oudere miljard in de Meertrek, maar je krijgt ze verhalen dat je het onderhoud onderhand doet bij jou rondom het hoes, heb ik begrepen.
1: Dat doe ik ook, ja. Ja, goed, we zien door 19 jaar terug naar Hoog, gewoon in een appartement. Ja, en er waren bij toen de tijd misschien wel een van de jongsten. En de tuin, die wordt gedaan, maar die mensen werden al op een gegeven moment beginnen er ook een beetje met mij te mooien en te schoevelen als dat moet. En zo zijn we langzaam toch in de gang gekomen. En,
0: ja,
1: goed, gebeurt gewoon.
0: Ja, en je ziet, bij de krantfabriek zit je en heb je overdiept in het in krantklosmachine door. Hoe zit het trouwens bij de krantfabriek terechtgekomen?
1: Ik ben bij de fabriek terechtgekomen dat een toenmalige Jan Jansen mee belde en zei hij, je moet even investeren in de vertaling van wat techniek heet. En we willen beginnen met ons museum en die machines die moeten op de plaats en dat moet allemaal ingesteld worden en gedoe. En dan zei ik, zeg, Kellenaar, die heeft dat 40 jaar gewerkt, zei ik, was niet technisch, maar wist alles van die machines en boeren het garen moesten hem op. Nou, daar heb ik jou op gezegd. En daar ben ik op gegoost. En die heb ik mij in de regen gezeten. En ja, daar hadden we dan ook weer een beetje in verdiepen. En toen vond ik allerlei materialen op de zolder, hoe dat vroeger ging. Van tekeningen tot hoe dat allemaal moest. En zo zie ik er verder in gegaan. En ja, goed. En verder geleer je net zitten door al van, als 18 jaar mee bezig geloof ik.
0: En hadden we wel eens mij gedacht, wat ben ik op gegoost?
1: Nee, want techniek daar hoor ik van. Ik heb me dan ook maar eens voor gemaakt om kant te ontwerpen, maar dat is mij net als thuis gaan puzzelen zitten. Gewoon puzzelen.
0: Ja. En is het veel werk om zo'n machine aan draaien te halen?
1: Op zich valt dat wel mee. Ik bedoel, die machine is van dik 100 jaar en die draaien als een tier. Ja, je moet zeggen, bij is van wat ik er wat aan, maar dat geeft allemaal wel. Dat is wel ook leuk werk. En dat doen we nu op het ogenblik met Dorian Tierwis te weten. Dat is een dame, ook die kan dat leren en die wil dat leren. En ja, goed, dat is leuk werk.
0: En heb ik heb

0: Rippen, dat je dan zelfs veel naar Duitsland ziet geweest, een bepaalde zaken onder de knie te krijgen.
1: Ja, dat kan het werpen, die noemden ze patroneurs. En patroneurs is een Frans woord, dat kunnen ze het Frans zeggen, maar in Duitsland wordt dat ook gebruikt. Dat zijn mensen, dan moeten ze zien, als je een computer hebt, dan heb je een lege computer, mooi, maar daar zal er ook een programma op geschreven moeten worden, dat je erop kunt werken. En zo is dat precies hetzelfde, je hebt die machines, maar dan moet ik een patroon maken die op die machines draait. En dat is dat werk.
0: Ja, ja. En heb je ook nog gewoon even energie gehad om een eigen patroontje te ontwerpen?
1: Ja, die hebben we al verschillende.
0: Ja?
1: Dat die helemaal een beetje in de vingers zetten en je wilt ook waarschijnlijk wat anders. En dan begint er wat te praktiseren en wat goed te proberen of dat dan ook goed kunt. Maar ja, goed, ik heb er verschillende al gemaakt, ja.
0: Ja, ja. En wanneer kunnen de mensen, is dat als het museum geopend is, kunnen ze dan ook zien hoe zo'n machine werkt?
1: Ja, ja, als het museum open is, en dat is iedere dag behalve maandags. En dus morgen is meer civido aan het werken, omdat ja, dat maakt nou wat erger, ja, die allemaal te liggen aan en maar op. Maar normaal dus, als die andere dag, als het open is en het publiek kan komen, dan werden de machines ook gedemonstreerd, altijd.
0: Oké, ja. En ik hoor wel, je hebt er nog heel veel zin in.
1: Ik heb er nog heel veel zin in. Ja, ja, ja, dat kunnen we lang volhouden.
0: Ja, ja. Ja?
1: Ja, ja, nou, en als er andere mensen die dat misschien belangstellingen hebben, kom maar kijken. En als je het wat vindt, kunnen het meedoen. Vrijwilligers zijn altijd welkom.
0: Ja, en het is ook belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, je ziet ook niet meer de jongste dat er dadelijk een scheder en ik ermee stop, dat er ook maar anderen zien die dat voort kunnen zetten.
1: Ja, precies. Ja, door Jan, die is, ben ik ook aan het leren, een machines, maar ook een kant ontwerpen. Maar goed, dan mogen we rust aan een beek komen of een paar. Dat kijk ik woord.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat is mooi, mooi, mooi werk.
0: Ja, oké. Okay. En dat is de moeite weer. Wil je trouwens nog wat tegen Huub zeggen?
1: Ja, ik zeg daar wel. Van Huub, bedank ik voor die bloem. Want ja, goed. Dat je aan meegedoog hebt, ja, dat denkt u dan ook wel eens van mij. Maar zo is dat voor iedereen, denk ik, hetzelfde. Van God, waarom vrucht in mee? Maar Huub heeft het schimmer ook geïnspireerd in het Kantmuseum. En die motor die woont hier in het Kranenveld. Dus Jezus, met mijn eigen goede gevoel weer dat boete bij jou.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, ja.
1: U bedankt ervoor, jongen.
0: Ja, en geen mag ook weer voor komende week. Hij moet je een bos rozen die we werkelijk bij de familie van de Huls mogen halen. Moet je wel weggeven? Blijven we in Horst of gaan we toevallig naar de Meertrek?
1: We gaan nou toevallig naar de Meertrek, want daar hebben we heel veel goede vrijwilligers.
0: Maar okay.
1: Dit echt heel veel vrijwilligerswerk. En mocht ik de naam nou nemen?
0: Ja, is wel de bedoeling, want anders weten de mensen niet waar we naartoe gaan.
1: Nou, je gaat van de week naar Heiverkleien en naar de Meertrekse Jong. En dan doet veel vrijwilligerswerk. Dan doet ook bij oudere bejaarden in de Meertrek, doet even werk. En dus bijvoorbeeld bij de Meulen, Indrak Magmax is hij vrijwilliger. Dan is nou weer voorzitter geworden van, ik moet goed zeggen, de senioren en de Meertrek. Want ja, dan moet je niet meer oudervereniging tegen zeggen.
0: Nee.
1: Die willen heel jong blijven, en zo moet dat ook. Maar, en zo heeft hij nog wel verschillende baantjes. Dus als het er aan toe komt, dan is het hij.
0: Oké, dan ga ik van de week met Heike contact zoeken. En dat is goed. Dus hebben we dit volgende week rond dit iets te even bij ons in de uitzending.
1: Ik zou het fijn zeggen.
0: Ja, hey, geniet met uw vrouw nog een paar weken van mooie rozen. En ik hoop dat je nog heel lang kunt zorgen dat kantklosmachine daar bij de kantfabriek, dat functioneert.
1: We doen ons best. En bedankt ervoor.
0: Hoi.
1: Hoi.

En dit was Altijd Nooit Te Laat met Aino dat zwaaien onder 3000 jaren. En zij hebben 29 november hebben ze een jubileum. Twee keer 11 jaar, Altijd Nooit Te Laat. En zij komen nog eens, goed is eind augustus en ik heb in het programma. Douwe Bob met Willy U en de Vrijbuiters direct naar de bloemenketting waar ik gehuurd heb dat hij versleien uit de meertrek dat dat een nieuwe schakel is aan onze bloemenketting. En dit is de hit.

Zo, en draaiden we Justin the Wild met Shady O, de zomerhit van dit moment. En je hoorde dan de muziek. We zien toe aan berichten. Vandaag is het Kollekconcert in Brokense Voorst. Een muziekvereniging Moedenijver uit Blitterswijk. Jeugdorkest Kebam en Blooskapel Sant Asni. Muzikanti geven een optreden tijdens het Kollekconcert in Brokense Voorst. En nog maar anderhalve maand en dan stiert van Fanfare Brokense Voorst en Ooyen op het podium van het grootste bloosmuziekevenement ter wereld. En dat is het WMC in Kerkrade. En voor deze bijzondere gelegenheid brengen ze twee unieke werken die speciaal voor de vereniging zijn gecomponeerd. Echo's van Chris Derks en Oberture Burlesca van Dennis Hazenoot. En benieuwd hoe dat klinkt? Nou, dan moeten we naar het Kollekconcert toe van de middag vanaf 2:30. En bij Hoeve de Kollek is dat aan de Zwolligseweg 23 in Brokense Voorst. Vanmiddag om 8:30 al begonnen is de Mega Car Boot Sale hier in Hoorst. En je vindt er van alles, dus daar kun je ook rondstruinen, even kruimkes en kleedjes en van alles. Tweedehands spul wat door te koop is. En de meerd is lopen dus vanaf 8:30 tot 4:30 van de middag. Kinder tot 12 jaar betalen geen entry. En vanaf 12 jaar is de entryprijs €5. Parkeren en toiletbezoek is gratis. Dus dat allemaal op het evenemententerrein aan het Peeldijkje hier in Hoorst. Dan even de deur bij het gasthuis. En de beurs is van de middag deuren open naar andere culturen. Verbinding maken is belangrijk voor ons. En Stichting Arca zet zich al 20 jaar in voor arbeidsmigranten met onder meer inzamelingsacties. En vandaag dus voor het eerst en een dag voor het gezin in Hoorst. En Zanita en Barbara, beide van Poolse afkomst, organiseren de dag door verbinding.

ter verbinding moeten zeggen. Onder andere wordt er een Pools broodje gepresenteerd. Het is allemaal op het plein, heeft het gasthuis en Café de Beurs die het teken in het evenement. En wordt dus een lijst onder meer door eten en muziek. En speciaal is er dus een Pools broodje wordt er gepresenteerd. Dat is een stokbrood, meestal met champignons en kies, maar ook met andere vulling is mogelijk. En dat is gebakken, lekker met ketchup of andere saus, zegt Barbara. Dat allemaal dus de dag van het gezin. En die begint allemaal vanmiddag één oor hier. Dan in de krantfabriek begint vandaag een nieuwe expositie, Borduren in Beweging. En dat weerspiegelt de prachtige mogelijkheden van borduren. En Museum de Krantfabriek doet samen met leden van Steekplus, een landelijke groep textielkunstenaars, allerlei facetten zien van het borduren. En van functioneel en traditioneel werk tot hedendaags werk. En de expositie begint vandaag dus en loopt tot en met 20 september. En een bijzonder is er door te zien Wie gaf je vleugels van Nelly de Mulder. Stond gisteren een groot stuk van in de Limburger. Zij heeft gewoon allerlei borduurpatronen gemaakt. En diepere persoonlijke betekenissen zitten erbij. En dat besteedt uit 40 kinderjurkjes zwevend in de ruimte tussen verleden en heden. En vandaag is de krantfabriek open tussen 1 en 5 uur. Dan is vandaag en morgen nog de laatste dag van het Rozenfestijn bij de kasteeltuinen in Aersen. Dat kunt u daar zien en dat is hier allemaal in het teken dus van de roos. Verder kun je natuurlijk nog gewoon naar Museum Oorlog in de Piel, Piel Museum in Amerika en Museum De Locht in de Melderse, waar vandaag de muziek verzorgd wordt door muziek Einfach, Böhmisch en Kleine Blooskapelle staat. Dat is ook de laatste dag van het Ruiterfestijn in Milderen. En vandaag ook de tweede dag van het Bokstok Festival in Zwolle. Dus dat allemaal hier in de gemeente Hoors aan de Maas. Dus voor ieder wat wils en hadden niet allemaal kunnen volgen, dan kijk je even op de pagina van op de website van de Omroep Hoors aan de Maas bij agenda. En dan zitten die punten allemaal terug. En het duurt nog een paar weken, maar dan is hij er weer. De Tour de France. En Rowan Heijzen zingt daar naar boven, naar boven, naar boven.

Zo, en dit was Senna met Kleine Vogel, daarvoor hij we. En ik hoop dat Ad Vingerhoed zijn Frankrijk geluisterd heeft. De cowboy Frignan, Marie Marchand. Dus dat als ik het goed uitspreek. En daarvoor Rowan Heesen met naar boven. Ik hoop dat ze Frankrijk in ieder geval hebben zitten luisteren. Kom. Dit is BZN. De live uitvoering van de Old Callahan.

0: Zo, dit was Storm Milieu. Daarvoor hebben we een vroeger aan Waylon. Toen heb je Michael Hek. En BZN nog een keer met de live uitvoering van de Call Old Callahan. Dit was weer de aflevering van de Wekker Radio. We zien er volgende week zondag weer. Veel plezier met alle andere programma's van Omroep Horst en de Maas. En ik zou zeggen, tot volgende week zondag. Hoi je wat.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis

maar raakte niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven.

0: gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Je eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
6: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
5: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
7: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

De vrolijke muziekmiddag. Roger Meesters. De vrolijke muziekmiddag. Roger Meesters.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2 de vrolijke muziekmiddag. Word je vrolijk van.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
3: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen

waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man op

0: Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstandemaas.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. Een stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40.

0: meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jelle Seubering, bedankt voor het NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 25 seconden het eerste deel van Hans op zondag met erin natuurlijk.

Het kwam natuurlijk van hun debuutalbum Spice. Ik heb het over de Spice Girls. En onze eerste kennismaking met hun 30 jaar geleden. Wannabe. If you wanna be my lover. En het verhaal erachter is misschien bekend. Bob en Chris Herbert zetten in een entertainmentblad The Stage een advertentie waar ze op zoek waren naar eigenwijze, extroverte, ambitieuze en zing- en danscapabele mensen. En daar kregen ze honderden reacties op. En uiteindelijk vonden ze 5 dames. Te weten Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Gary Halliwell en Michelle Stephenson. En die laatste die werd aan de kant gezet omdat ze niet ambitieus genoeg werd en werd vervangen door natuurlijk Emma Bunton. De groep heette oorspronkelijk The Touch. Daarna veranderden ze in Spice en uiteindelijk in de Spice Girls. Ja, en de rest is geschiedenis. Ze hadden hit na hit na hit. En welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. 14 juni, dat schrijven we vandaag, de dag dat bekend werd dat het aantal bijstandontvangers opnieuw stijgt, vooral onder jongeren. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het eerste kwartaal opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering. Dat zijn 1000 mensen meer dan 3 maanden eerder. Ook op jaarbasis is er sprake van een stijging. Vergeleken met eind maart 2025 zaten ongeveer 3100 extra mensen in de bijstand. In de afgelopen 10 kwartalen nam het aantal bijstandsontvangers al telkens toe. De laatste daling was in 2023. Toen was het aantal met mensen met een bijstandsuitkering tussen het tweede en derde kwartaal met ongeveer 1000 afgenomen.

0: grootste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er 42.500. Dat is een stijging van 3,4% ten opzichte van een kwartaal eerder. En daarmee groeit het aantal jonge bijstandontvangers aanzienlijk sneller dan het totale aantal uitkeringen. Ja. Goed, wat gaan we vanmiddag nog meer allemaal doen? We gaan natuurlijk regelmatig schakelen aan de andere kant van het pand voor regionieuws. En in de tweede uur gaan we naar Barcelona, naar de Grand Prix van Barcelona. Voor de Grand Prix van Barcelona. En Max Verstappen zal dan vanaf vijfde positie vertrekken. Maar dat zometeen. Laten we maar gauw doorgaan met de tweede voor het eerste uur. En die is voor Steps en Tragedy. Dus rest mij nog één ding en dat is dit.
1: Start de show!

0: lekker ontspannen. Niks moet. Kijk, alles mag.
1: Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

update van The Cardigans. En Love Fool. Wij gaan voor de eerste keer schakelen naar de andere kant van het pand. En we blijven in Horst. Een vechtpartij in Horst is zaterdagavond uitgelopen in een overnachting in de politiecel. Agenten hielden één verdachte aan en lieten hem de nacht doorbrengen op het bureau op verdenking van mishandeling. Agenten werden aan het eind van de avond gewaarschuwd en kwamen in actie voor de vechtpartij in het centrum. Onduidelijk is wat er zich precies heeft voorgevallen. De zaak is nog in onderzoek door de politie. Goed, tot zover het eerste bericht wat hier uit Horst kwam. En dit zijn de Rolling Stones en In the Stars.

My Silver Lining. First Aid Kit. Eerste hulp. Kist, om het maar eens op zijn Nederlands te zeggen. We gaan door met Blair Davy. En hij komt uit Schotland. Hij is nieuw aan het popfront. En hier is So What. So What.

Het heeft het geluid om een grote hit te worden. Blair Davy. En So What. Uit Schotland komt hij. Hou die naam in de gaten. Wij gaan de nummer 1 van Nederland draaien. En vorige week was hij ook nummer 1. Ik heb het over Justin De Wild en Cheerio.

net zo één als vorige week. Justin De Wild. En Cheerio. Een brand heeft zaterdag op zondagnacht meerdere caravans verwoest op een camping in Meldersloo. Politie en brandweer geven aan dat er een sterk vermoeden is van brandstichting. Vanwege de omvang van de brand werd de camping ontruimd. Tientallen personen moesten daardoor hun verblijf verlaten. Ze werden geholpen met thermodekens en door ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege het mogelijk inademen van rook. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Inmiddels is iedereen weer terug naar het zijn of haar verblijf. En een deel van de camping is afgezet en aangemerkt als plaatsdelict. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Goed, tot zover het nieuws uit Meldersloo. En dit is Kaoma.

coma, moet ik zeggen. En de Lambada kwam natuurlijk van coma. Dat was hun eerste hit, volgens mij. Over eerste hit gesproken. De nu volgende is ook hun eerste hit.

En ze waren actief van 96 tot 2000. En in 2013 traden ze weer opnieuw op. Het was leuk om ze weer eens een keer te horen met I Want You to Want Me. En dit is Douwe Bob en All For One.

George Russell gaat zo meteen van pole position vertrekken in de Grand Prix van Barcelona. Max Verstappen vanaf positie nummer 5. En het is op dit moment bloedheet in Barcelona. 30,6 graden. En het asfalt is 50,3 graden. Douwe Bob en Olf

moes aan de kaak stelde. Het markante stemgeluid van Jimmy Somerville, Brunsky Beat en Small Town Boy. Zometeen in de tweede uur gaan we natuurlijk naar Barcelona toe, naar de Grand Prix van Barcelona. Maar eerst nog de nieuwe van Shanna Spyro en Material Lover.

Shanna Spyro met haar nieuwe Material Lover. En hij komt natuurlijk uit de speelfilm The Devil Wears Prada nummer 2. REO Speedwagon nu en Don't Let Him Go.

De groep die vernoemd is naar een brandweerwagen, REO Speedwagon. And don't let them go. En wij gaan zo meteen naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk al daar voor de NOS Nieuws van 3 uur. Maar nog twee te gaan in dit uur. En één van die twee is deze van Maroon 5. What Lovers Do.

Tot zover Maroon 5 en What Lovers Do samen met Zaza. En dit uur gaan we afsluiten met Stevie Wonder. En Blowing in the Wind. En aan de andere kant van 3 uur zetten we de toon met Keep On Moving van Soul to Soul. Wat mij betreft tot zometeen aan de andere kant van 3 uur.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer Okkeloen, bedankt voor het NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 22 seconden het tweede deel van Hans op Zondag, met erin natuurlijk de Grand Prix van Barcelona.
3: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

Het warme stemgeluid van Karen Wheeler. Soul to Soul en Keep on Moving. Het kwam uiteindelijk op nummer 9 terecht. In de Nationale Hitparade in 89. En het kwam van het album Club Classics Volume 1. En Jesse B. schreef het. En produceerde het samen met Nellie Hooper. En over die Karen Wheeler gesproken. In eerste instantie was het alleen de bedoeling dat ze als gastvocalist zou optreden. Maar uiteindelijk sloot ze zich toch aan bij Soul to Soul. En kwam ze als zanger op het label te staan. Ja. En welkom terug bij deel 2 van het programma Hans op Zondag voor 14 juni 2026. Dat schrijven we vandaag. Zometeen gaan we snel naar Barcelona toe voor de Grand Prix van Barcelona. Waar Max zojuist van vijfde positie vertrokken is. En George Russell van pole vertrokken is. Goed, en snel door. Met de tweede voor het tweede uur. En die is voor Benson Boone.

Leuk om weer eens terug te horen. America en Sister Golden Hair. Snel naar Spanje. Naar Barcelona. Naar de Grand Prix van Barcelona. Eens kijken hoe het daar allemaal verlopen is tot nu toe. Bij de start komt Russell goed van zijn plek en houdt de leiding. Hamilton blijft Antonelli voor en Verstappen behoudt de vijfde plek. Russell doet wat hij moet doen en behoudt de leiding. Hij heeft het eerste voordeel van Hamilton afgeslagen met diens start op de softs. De Brit zit nu in een goede positie. Verstappen zit achter Norris en op vijfde plaats. Russell is nog steeds enkele tienden sneller dan Hamilton en ligt nu op 2,8 seconden voor op Hamilton. Leclerc had ondertussen een aanval op Piastri en wist McLaren in bocht 1 maar net te ontwijken. Verstappen heeft ondertussen 1,8

Zojuist heeft Hamilton een pitstop gemaakt en ook Russell en Verstappen zijn binnen geweest. En Russell wisselt naar de harde band, Verstappen naar de medium. En Russell had wat marge en houdt de leiding. Norris komt ondertussen ook binnen en...

Het is de nieuwe van Sabuzi. En die heet Cowgirl, maar dat zul je ondertussen wel begrepen hebben. En wij gaan weer geschakeld naar de andere kant van het pand voor regionieuws, dit keer uit Arsen. Een personenauto is in de nacht van zaterdag op zondag van de weg geraakt op de N271 bij Arsen. Ondanks de zware schade raakte niemand gewond. Door een nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de controle over zijn voertuig. De auto raakte twee bomen en kwam vervolgens ondersteboven in de berm tot stilstand. De inzittenden konden zelfstandig uit de auto komen en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Nadat de hulpdiensten het wegdek hadden schoongemaakt en het bergingsbedrijf het voertuig had afgevoerd, werd de weg weer vrijgegeven. Goed, tot zover het nieuws uit Arsen. En dit is natuurlijk het stemgeluid van de

ABBA en Summer Night City. En als ik goed begrepen heb, van de week gaat het weer de goede kant op. En dan krijgen we de zomer weer terug. Maar dat gaan we meemaken. Half vier geweest betekent de hoogste tijd voor die mooie plaats voorbij de thee van half vier. En daarvoor gaan we terug naar 2006, lees ik hier. En het is een samenwerking tussen Anesthesia en Eros Ramazzotti. En van de plaat zijn eigenlijk twee versies. Eentje Engels-Italiaans, maar ook eentje Engels-Spaans. En dan zal Eros wel het Spaanse gedeelte voor zijn rekening nemen, denk ik zo. Maar wij hebben de Engelse-Italiaanse uitvoering. En daar zingt Eros natuurlijk zijn moedertaal, het Italiaans. De mooie plaat voorbij de thee van deze week is I Belong to You van Eros Ramazzotti samen met Anesthesia.

0: toch? Ja.
1: Die mooie plaat voorbij de thee van 3:30. Ja. Eros Ramazzotti samen met Anastasia en I Belong to You. Er is duidelijk een verschil met het eerste gedeelte van de race, waarin Russell nog op mediums reed en Hamilton nog op softs. Toen was de Mercedes duidelijk sneller. En nu zijn de rondetijden gelijk. Of bijna gelijk dan toch. Ilse de Lange. Met haar mooie nieuwe single. Hier is Something Good.

Dit is de nieuwe van Alex Warren. Passenger. Altonelli zit niet ver van Hamilton op dit moment en heeft een achterstand van 2,8 seconden. De nieuwe banden van de WK-leider zijn wat nieuwer dan die van de Ferrari Forum. Dus dat wordt spannend. Meatloaf nu en Paradise by the Dashboard Light.

Love en Paradise bij de Best Dashboard Lines. Verstappen is zojuist binnen geweest. Hij rijdt op zijn enige set harde banden nu. Hij valt terug achter Piastri op een zevende plaats. En Antonelli is ondertussen Russell genaderd tot 1,1 seconde. Gracie Abrahams nu en Hit the Wall.

Die mooie plaat van de Little River Band, Home on a Monday. Wij gaan de nieuwe draaien van Taylor Swift. Ze komt daarmee binnen op nummer 27 in de Nederlandse top 40 komende week. I knew it, I knew you. Uit de nieuwe speelfilm.

Het is de nieuwe van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Uit Toy Story nummer 5. Russell is weer binnen geweest. Hij krijgt weer de harde band en gaat daarmee in principe naar de finish rijden. Hij valt terug tot achter Leclerc. En ook Antonelli is binnen. Hamilton naar de leiding op dit moment. Wij gaan naar Hilversum toe, naar de nieuwsdesk al daar. Voor het NOS Nieuws van 4 uur. En aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met Alexander O'Neill en Criticize. En dit uur sluiten we af met de nieuwe van Harry Styles. Hier is Dance No More.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. Drie van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer Okkeloen, bedankt voor de NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 20 seconden het derde en laatste deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk de twee keuzes van de muziekredactie.
0: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

met de backing vocals van Lisa Keith. En was dit Alexander O'Neill. Van het album Hearsay hoorde je Criticize. En dat kwam uiteindelijk op nummer 17 terecht in de nationale hitparade toentertijd. Welkom terug bij het derde en laatste uur Hans op zondag. En terwijl we zojuist een virtual safety car hadden, omdat Alonso was stilgevallen, heeft Hamilton daar handig gebruik van gemaakt, is naar binnen geweest. Heeft nog een pitstopje gedaan. En dat kan wel eens de gouden greep geweest zijn voor de winst van dit Grand Prix, maar daarover zometeen meer. Ook zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. Eén van die twee is een 12 inch. Welke dat geworden is, dat hoor je zometeen wel. En we gaan natuurlijk ook regelmatig nog naar Barcelona voor de Grand Prix van Barcelona. Nu door met de tweede voor het derde uur. En die is voor Alicia. En Baby Talk.

I'm Every Woman. En daarvoor natuurlijk Baby Talk van Alicia. Wij gaan nog even snel naar Barcelona voor de Grand Prix van Barcelona. Met nog zo'n 15 rondjes te gaan.

naar een overtreding op de gele vlag. Maar daar is hij met een sisser weggekomen. We zitten nu op dit moment in een wat rustiger vaarwater. Hamilton zit 6,6 seconden achter voor op Russell, dat moet ik zeggen. En hoeft zich geen zorgen meer te maken om de stewards, want no further investigation kreeg hij te horen. Antonelli zit nog wel altijd dicht achter Russell en ook Norris is niet ver weg. Verstappen houdt Leclerc nog

0: altijd achter zich.
1: En met nog 14 rondjes te gaan, ja, stevend Hamilton af op de overwinning. Maar we gaan het zien of hij het gaat redden. Door nu met de nieuwe van Davina Michel, dat moet ik zeggen. Would I be friends with me? Dat is een goede vraag.

mooie stemgeluid van Alison Moyet. En All Cried Out. Met nog 8 rondjes te gaan. Steven Hamilton af op de overwinning van de Grand Prix van Barcelona. 12,3 seconden heeft hij voorsprong op de nummer 2, Russell. En daarachter Antonelli. Dit is Jennifer Lopez samen met David Guetta. En Save Me Tonight.

Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight. Even kijken naar het weer. Vanavond trekken de laatste buien weg richting Duitsland. En klaart het een tijd op. Vanuit het noorden worden nieuwe bewolking aangevoerd. En vannacht kan daaruit lokaal een spatje regen vallen. Morgen start overwegend bewolkt. Maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 16 tot 21 graden. En dit is München of Vrijheid. En 1000 maal doe!

München of vrijheid. En duizendmaal doe. Van de week is bekend geworden dat ze uitkomt met een nieuw album. Ik heb het over Madonna. En op dit nieuwe album staat ook deze single. Die ze samen maakte met Sabrina Carpenter. Hier is Bring Your Love. Sabrina.

virtueel safety car gehad. Omdat Antonelli en Leclerc allebei uitvielen. I got something I want to talk about. En ziet het er nou uit dat Hamilton onderweg is naar zijn eerste zegen voor Ferrari. En zijn 106e in totaal. Maar daarover zometeen meer. Nu tijd voor de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1984, lees ik hier. Het zat in de speelfilm Footloose. En het werd gezongen door Denise Williams. Ja, dan weten de kenners het natuurlijk al. Het is natuurlijk een hele leuke Let's Hear It For The Boy. We hebben hem deze week in 12-inch uitvoering. Dik 9 minuten, bijna 9,5 minuut genieten. Van Denise Williams en Let's Hear It For The Boy.

De voortreffelijke eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Die leuke van Denise Williams. And let's hear it for the boy. In de 12-inch uitvoering dik 9 minuten genieten. Bijna 9,5 minuten. Ze moeten niet veel langer om. Nee. Inmiddels is de Grand Prix van Barcelona helemaal geëindigd. En Hamilton is natuurlijk 1 winnaar geworden. Daarna Russell als 2e, 3e Norris en 4 Verstappen. Dat is de uitslag van de Grand Prix van Barcelona. Miley Cyrus nu en Younger You.

Miley Cyrus en Younger You. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 84. Maar eerst nog Summer en Homewrecker.

Homewrecker. Tijd geworden voor de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1984. Het kwam uiteindelijk op nummer 8 terecht in de nationale hitparade in 1984. Het stond op het album Some Great Reward. En ze namen het deels op in Londen en deels op in West-Berlijn. In de Hansa-studio, de beroemde Hansa-studio's toen. Ik heb het over Depeche Mode. En de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag is die hele mooie. People are people.

De voortreffelijke tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Die mooie van de Depeche Mode. And people are people. En dit is Blackbird. And do you read me?

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers,

0: vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
7: Married a long time ago.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst, alles voor in en om het huis.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.

0: Vanuit het bruisende middelpunt van Noord-Limburg, de allerbeste classics.
1: I want you to want me.

0: regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten.

0: en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast.

0: In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden Oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 Oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beat, West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Het klokje in onze studio hier in Horst wijst 8:03 aan. Het is zondagavond 14 juni. En dat betekent ook vanavond live hier vanuit onze radiostudio in Cultureel Centrum Het Gasthuis in Horst, dat je kunt luisteren naar een nieuwe aflevering van Beat West Coast and Edges. Ja, en vanavond is dat aflevering 1704 in de 38e jaargang. Ook vanavond beginnen we met de plaat van de maand juni. Na het nieuws van 9 uur. Niks op de concertagenda. Artiesten hebben vakantie volgens mij. Maar wel de rarityplaat. En verder een heleboel muziek natuurlijk uit de 60er jaren. Bekende, maar zeker ook minder bekende songs. Dus laat je ook vanavond muzikaal verrassen. Daar gaan we weer.

juni. The Move met Night of Fear. Deze band die wordt in 1965 in Birmingham opgericht door drummer Bev Beaven, bassist Chris Crawford, gitarist is Trevor Burton, zanger Carl Wayne en gitarist Roy Wood. Manager wordt een zekere Tony Secunda en die zorgt ook voor een platencontract bij Decca Records. Bijna alle nummers worden geschreven door Roy Wood, zoals I Can Hear the Grass Grow, Flowers in the Rain, Fire Brigade en ook Blackberry Way. In 1969 komt Jeff Lynne bij The Move en gaat de band in 1972 over op een nieuwe naam, namelijk ELO, oftewel Electric Light Orchestra. En Roy Wood, ja, hij richt zijn eigen band op, Wizard. Het is 2007 als The Move live op de bühne staat van de Meerthal hier in Horst tijdens Beat Night. Twee originele leden hebben toen op de bühne gestaan, namelijk drummer Bev Beaven en gitarist Trevor Burton. Dit nummer, Night of Fear, is het eerste succes van The Move en dan is het begin 1967. Ons tweede stukje muziek, dat brengt ons bij de Pretty Things en daar hoort een klein verhaaltje bij. Wist je dat gitarist Dick Taylor in 1962 de band Little Boy Blue and the Blue Boys oprichtte? Met daarin Keith Richards, Brian Jones en Mick Jagger. Ja, en dat daarna Brian Jones de nieuwe naam bedacht voor deze band. The Rolling Stones. Tja, die komen zo nog met de Beatles. Maar eerst de Pretty Things met een hele mooie single release uit 1965. Dit nummer heet Raining in My Heart.

Jawel, we zijn in Beat, West Coast and Hits aanbeland aan een muzikaal rondje Beatles en Rolling Stones. Rolling Stones, Get Off of My Cloud, een nummer uit 1965, opgenomen in de RCA Studios in Hollywood. Beatles nu. Single We Can Work It Out uit 1965 kennen we. En wat staat er op de B-kant? Dit nummer, The Beatles en Daytripper.

Ja, onmiskenbaar de stem van Rod Stewart. Maggie May. Nou, in Nederland in 1971 op single uitgebracht met Reason to Believe op de andere kant van dat zwarte stukje vinyl. Hoe ging dat in Engeland? Iets anders. In Engeland werden deze twee nummers op twee verschillende singeltjes uitgebracht en had hij er ook twee keer succes mee. Daarvoor, in de 60's, zong hij nog bij groepen als de Jeff Beck Groep en ook in The Faces. En nu heb ik een citatenboek op de kop kunnen tikken en daar staan ook een aantal citaten op gedaan door muzikanten. Zo ook dit citaat van Rod Stewart. Ze verwijten me dat ik te veel geld op mijn bankrekening heb. Wat moet ik dan doen met dat geld wat ik verdiend heb? Het teruggeven? Waarvan akte? Het volgende nummer in Beat West Coast and Hits, dat is van The Yardbirds. Geschreven trouwens door Graham Goldman, later in 10cc. De band die werd in 1963 in Londen opgericht, onder andere met ex-Roosters-gitarist Eric Clapton. Maar ja, die verliet na dit nummer, waar we nu naar gaan luisteren, alweer. En hij werd vervangen door nog twee wereldgitaristen, namelijk Jeff Beck en Jimmy Page. Dit zijn de Yardbirds met For Your Love. En dan is het maart 1965.

Ja, je luisterde naar Dozy, Beaky, Mick en Titch en het nummer You've Got Me On The Run. Een singeltje uit 1979. En wat is nou verrassend te noemen als we dit nummer horen? Nou, de voormalige zanger van de band, Dave D, was de producer van dit nummer. En Beaky verzorgde de leadzang. Ja, je zou eerder andersom denken. Maar goed. Rock en roll, stevige rock en roll, en dat kun je ook zeggen van het volgende nummer. Dat is van The Marmalade, een band uit Glasgow die nog steeds bestaat. En ja, via de Beatles begon het allemaal, hè? Opla die, opla da. Maar ja, ze brachten nog een aantal prachtige andere nummers uit. Wat denk je van I See the Rain en Love and Sings en Rainbow enzovoorts enzovoorts. Nou, dit is een rock en roll nummer uit 1972. En dat nummer, dat heet Raydancer.

Je luisterde naar Cupid's Inspiration en het nummer Yesterday Has Gone. Het is dan zomer 1968. Een Engels band met een zanger, een zekere Terry Rice Milton. En die man die had in 1970 solo nog een flink succes met een cover-uitvoering van het nummer You're My World. Cilla Black, weet je nog? Maar ja, daarna ging hij stevige rockmuziek maken en van Cupid's Inspiration hebben we helaas niks meer vernomen. We gaan oceaan over, we gaan naar Amerika, we gaan luisteren naar de

stem van Del Shannon. Klein succesje had hij in 1965 in de Amerikaanse Billboard Charts voor Charles Westover uit de staat Michigan, daar komt hij vandaan. Zijn eerste succes, ja, dat had hij in 1961 met nummer Runaway. De Swishmate kennen we misschien ook nog wel. Ja, ja. En wie kent dit nummer nog? Uit 1965 dus. Del Shannon en Stranger in Town.

bijna 12 minuten over 8:30 geworden in Beat West Coast and Hits. Je luisterde naar de Grassroots en het nummer Sooner or Later. Een top 10 succes, alleen in de Amerikaanse Billboard charts in 1971 voor deze popband uit San Francisco. Heel populair in Amerika met nummers als Let's Live For Today, Midnight Confessions en Bella Linda. Dat was trouwens nog een tipje bij ons in Nederland. We blijven even aan de West Coast. Grassroots gehad. The Association, ja, met het eerste succes voor deze pop vocal band uit Los Angeles. En dan is het zomer 1966. Maar in Nederland was dit nummer helaas ook hun enigste succes. Want prachtige songs als Time for Living en Windy haalden onze hitparade niet. The Association, met Long Comes Mary.

Jawel, de mama's en de papa's met het nummer Got a Feeling. Het is geschreven door de papa's, namelijk Danny Doherty en John Phillips. En het nummer staat ook op die mooie LP If You Can Believe Your Eyes and Ears uit 1966. En dit nummer, Got a Feeling, dat gaat over het verspillen van tijd in een uitzichtloze relatie. Van de mama's en de papa's naar een band die wij in Nederland nauwelijks kennen, maar de invloed was groot. The Flying Burrito Brothers. We gaan luisteren naar deze country rock band met muzikanten als Sneaky Pete Cleano op steelgitaar en ook de ex-Birds muzikanten Gene Parsons en Chris Hillman. Bij ons was dit een tipje in 1970 voor Man in the Fog.

Je luisterde naar de band Moby Grape en het nummer Silver Wheels, nummer uit 1983 op een LP uitgebracht met als titel de San Francisco Sound. Maar die LP had verschillende namen. We kennen de LP ook als The Heart Album en ook nog als Moby Grape 84. Laatste nummer in het eerste uur van Beat West Coast and Hits. Dat wil ik doen met een nummer van Bob Dylan. Komt uit 1973 en toen is het ook op single uitgebracht. Je hoort op dit nummer trouwens ook in de film Pat Garrett, moet ik zeggen, en Billy the Kid, waarin Dylan een gastrol had. Op gitaar op dit nummer hoor je Birdsman Roger McGuinn. Bob Dylan en Knockin' on Heaven's Door.

Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door, maakt een einde aan het eerste deel van Beat West Coast and Hits. Het nieuws van 9 uur komt eraan. En daarna, zoals gewoonlijk, nog een heel uur van deze mooie oude muziek, zoals ik het wel eens noem. The Fabulous Sound of the 60s. Graag tot zo!

0: Street, West Coast en Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken.

0: De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Beat, West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

0: Het is 9:04. Welkom terug bij Omroep Horst aan de Maas. Tot 10:00 live hier vanuit onze radiostudio in Cultureel Centrum het Gasthuis in Horst kun je luisteren naar aflevering 1704 van Beat West Coast and Hits. Zondag 14 juni alweer.
1: Ja, ja.
0: En ook in het tweede uur zit een heleboel muziek uit de 60er jaren. Af en toe een klein uitstapje. Dat kan naar de jaren 50 zijn, maar ook naar de jaren 70, 80, 90 enzovoorts. Zolang het maar met de jaren 60 te maken heeft. Plaatje aanvragen, gewoon een stukje muziek wat je al lang niet meer gehoord hebt. Je hebt er misschien een hele goede herinnering aan. Of gewoon, zomaar. Gewoon even een mailtje naar de omroep. En ik zie het wel aankomen. En heb ik het niet, dan kom ik het bij je halen. Wow. Je moet er wat voor over hebben.

Ja, en dan maken we ons langzaam op voor de rarityplaat van de week. Want op de concertagenda heb ik gewoon eventjes helemaal niks staan. Maar nogmaals, weet je zelf iets? Meld het heel even, dan zet ik het er gratis op. De rarityplaat. Oh ja, nou, daarvoor gaan we deze keer naar Engeland. Naar een bandje dat noemt zich de Denizens. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is British Beat, hoe noemen ze dat, hè? Nou, we gaan luisteren naar een nummer met een hele moeilijke titel. The Denizens met Little Latin Loop Loop.

Jawel, de stem van Fats Domino en het nummer When I'm Walking. Ja, dat nummer komt uit 1963 en het stond hier in Nederland liefst 3 maanden in onze hitlijsten. Dat succes trouwens in Nederland voor Fats Domino, dat was in de zomer van 1958 met het nummer The Big Beat. Ja, Fats Domino gehad. We gaan eens naar Liverpool. Gaan we meestal wel eventjes naartoe en nu ook met 1, 2, 3, 3 nummers voorlopig. Ja, ik wil beginnen met een band die ooit ook in Nederland ergens in Alphen aan de Rijn was het, op de bühne stond. Billy G. Kramer en de Dakotas. We gaan luisteren naar het allereerste succes en dan is het 1963 voor deze Mercy Beat Band. Het nummer is geschreven door Lennon en McCartney. En nog even over Billy G. Kramer en de Dakotas. 2 keer succes in Nederland met Bad to Me en Little Children. Maar dus niet met dit nummer. Het heet Do You Want to Know a Secret?

Je luisterde naar The Searchers en het nummer Take It or Leave It. Een dik top 5 succes bij ons in 1966 voor deze beatband uit Liverpool. Geschreven is het nummer door Keith Richards en Mick Jagger. En bij ons, The Searchers, ja, een hele mooie vervolg voor een ander mooi nummer. Take Me For What I'm Worth. Nog een nummer uit de buurt van Liverpool. Ja, ja. Manchester in dit geval. Freddy and the Dreamers. Met een opname uit 1964. Inderdaad van deze beatband uit Manchester. De live optredens, ja, die waren beroemd. En dat kwam mede door de komische capriolen van liedzanger Freddy Garrity. Album waar dit nummer van komt, dat heet You Were Made For Me. Ja, ja. Nou, kennen we dit nummer nog? Freddy and the Dreamers. En Jailer, Bring Me Water. Hey.

The Foundations and Baby Now That I Found You. Top of the British Charts in 1967 voor deze band. In Engeland opgericht

met muzikanten uit de West Indies en Sri Lanka. Maar het begon daarvoor al, maar dan met een andere naam, namelijk de Ramon Sound. Ja, met zanger Clem Curtis. Die zingt trouwens ook op dit nummer. Nog een paar stukjes soulmuziek. Ja, af en toe doe ik dat. En ik vind dat ook eigenlijk best wel leuk, want het hoort erbij. Ook al is die muziek in Limburg misschien, die soulmuziek in Limburg, niet zo heel goed aangeslagen. Maar het mag er wel zijn. Vooral als we het hebben over topartiesten. Want we gaan luisteren naar een rondje Supremes en Four Tops. En ik wil beginnen met de Supremes. Met liedzangeres Diana Ross. Nou, zij had trouwens haar eerste solo-hit in 1971 was dat met I'm Still Waiting. Ik heb het nooit gehoord, moet ik eens een keer doen. Maar wij gaan met de Supremes naar 1967. Hier zijn ze met Reflections.

Jawel, de Four Tops. En met recht de Four Tops. Walk Away, René. Oeh, het is dan december 1967. Een prachtig stukje Motown Sound. Met liedzanger Levi Stubbs. Ja, Supremes en Four Tops gehad. We gaan eens luisteren naar een man die heet Dave Edmunds. We gaan luisteren naar een nummer dat is geschreven door Elvis Costello. En dan hoort daar een wistje dat bij. Wist je dat Dave Edmunds dit nummer tijdens zijn live shows introduceerde als volgt? Hier is een nummer van Elvis Costello en hij bedankt je vanuit de bodem van zijn portemonnee. Zomer 1979. Girls Talk.

ruim 9:58 geworden in Beat West Coast and His. Dave Edmonds dus met Girls Talk. We vervolgen dit programma met een paar stukjes muziek uit Duitsland. Ja, dat doen we ook wel eens. En meestal zijn dat dan de Lords and the Rattles. Maar er waren er nog een paar meer. Goed, vanavond Lords and Rattles. We beginnen met de Lords. Een band die al in 1959 werd opgericht in Berlijn met liedzanger Uli Günther. In de Star Club in Hamburg kregen uiteindelijk de Lords in 1964 was dat een platencontract bij EMI Records in Keulen. Dit nummer uit de Duitse hitlijsten komt uit begin 1966. De Lords en Que Sera Sera.

Je luisterde naar de Rattles en het nummer Cauliflower. Een sterk nummer op single uitgebracht op het beroemde Star Club platenlabel in 1967. Deze beat en later ook rockband werd in 1960 in Hamburg opgericht. En de Rattles, ja, die wonnen in 1963 zo'n talentenjacht in die Star Club in Hamburg. En dan krijg je bijna automatisch een platencontract. Dat wil zeggen, je mag een stukje muziek opnemen. Ja, zoiets. Nou goed. Nog een stukje vinyl op de draaitafel. Een nummer van het eerste uur wat ik niet kon draaien, maar dat kan ik nu wel doen. En dat is van Tommy Rowe. Zanger, songschrijver, geboren in de stad Atlanta. Zijn doorbraak kwam toen hij gevraagd werd om in te vallen voor een optreden van Buddy Holly. We gaan luisteren naar een single release van hem uit 1963. Tommy Rowe en Come On!

Je luisterde naar The Fortunes en het nummer That Same Old Feeling. Een single release begin 1970, helaas zonder veel succes. Er was nog een andere uitvoering en die had iets meer succes. Dat was van de Engelse band Pickety Whiz. Maar dan zijn we nog niet, want de allereerste opname van dit nummer, dat komt uit 1969 en dat werd opgenomen door de Foundations. Ja, daar hebben we straks iets van gedraaid, hè? Baby, now that I found you. Juist. Maar goed, toen op dat moment nog origineel in de band Glendale, Barry Pritchard en zanger Rod Allen. Het volgende stukje muziek, dat is eigenlijk een verzoekje van een vaste luisteraarster van mij. En ze heeft er ook een bepaalde herinnering aan. En dat heb ik natuurlijk heel graag, dat hoor ik graag. En dan draai ik het ook met heel veel plezier. We gaan luisteren naar Johnny Tillinson, een tiener-idool uit de pre-beatmuziek-historie, mag je eigenlijk wel zeggen. Want we gaan luisteren naar een top 10 succes dat hij had in 1961 alleen in de Amerikaanse Billboard charts voor deze zanger, songschrijver uit de staat Florida. In Nederland had hij zijn eerste succes, dat was in 1961 met Poetry in Motion. Maar wie kent dit nummer nog? Johnny Tillinson en Without You.

Ja, je luisterde naar de Four Pennies en het nummer Juliet. Een dik top 1 succes in 1964. Alleen in de Britse charts voor deze Engelse beatband met leadzanger Lionel Morton. De band ontstond eigenlijk uit een jongere kerkkoor. Nou ja, ze konden goed zingen. Maar dan moet je natuurlijk wel eens een gitaar leren spelen. Nou, dat hebben ze blijkbaar gedaan. Nog 3 nummers te gaan in Beat West Coast and Hits. We gaan luisteren naar een band die je in onze Nederlandse lijsten ook niet tegenkomt. Ze noemen zich de Bystanders. Een vocal band uit Wales. En die brachten op het legendarische Piccadilly platenlabel dit prachtig nummer uit. Het was ook meteen hun enige succes. Misschien ken je het ook nog van de Amerikaanse zanger Keith, want die had er ook nog succes mee. Met de Bystanders gaan we naar 1967 en het nummer 98.6.

Gone But Not Forgotten, zeg ik wel eens bij zo'n nummer. The Bystanders, 98.6. Het laatste nummer vanavond in Beat West Coast and Hits, dat is voor Georgie Fame. Wist je dat de manager van Georgie Fame, een zekere Ronan O'Reilly, zo heet hij volgens mij, de muziek van Georgie Fame niet kon slijten bij bijvoorbeeld de BBC of Radio Luxemburg, en dat dat voor hem aanleiding was om de zeezender Radio, moet ik dan zeggen, Caroline op te richten. Ja, ja. Nou, nu treedt hij af en toe nog eens een keer op met soortgenoten als Van Morrison en Bill Wyman. Georgie Fame uit 1967 met het nummer Sitting in the Park.

ja, een romantisch einde van deze aflevering van Beat West Coast and Hits. Georgie Fame, Sitting in the Park. Dit was aflevering 1704 in de 38e jaargang van Beat West Coast and Hits. Hier vanuit de studio in Horst wens ik iedereen voor straks een welterusten. Goeienachtrust, hele mooie week met wat je ook maar gaat doen. En wat mij betreft zondagavond om 8 uur weer terug aan je radiotoestelletje. Tot dan, hoi je!

0: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website. omroephorstaandemaas.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland.

0: Nederland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame @omroephorstaandemaas.nl.
6: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse

0: Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Hello.
1: Konnichiwa.
2: Hola, buenos dias.
3: Hello.
4: Yo, baby.
5: We gaan de zomer tegemoet bij Omroep Horst aan de Maas.
6: Heerlijk genieten.
7: Mmm, lekker.

0: weg te dromen. Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
7: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met

0: hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Lekker luisteren voor het slapen gaan. Omroep aan de Maas. Easy.
1: Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd.

zien, dan gaat mijn hart weer sneller slaan. Zeg haar dat ik echt niet blijven kan, zeg die het mij, ik heb er al genoeg misdoen. En als ze vreugd boeren, zeg haar

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: bij Weg te Dromen. Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.